0: ultrasound, now that I can't possibly help you. I'm in my cabin.
1: Hello,
0: this is
1: Kitchell from
0: Sister Sakala.
1: Please see myself.
0: Ik heb een nieuwe.
1: Ik heb een nieuwe. Ik heb een nieuwe. Ik heb een nieuwe. Ik heb een nieuwe. Ik heb een nieuwe. Ik heb een nieuwe. Ik heb een nieuwe. Ik heb een nieuwe. Ik heb een nieuwe. Ik heb een nieuwe. Ik heb een nieuwe. Ik heb een nieuwe. Ik heb een nieuwe. Ik heb een nieuwe. Ik heb een nieuwe. Ik heb een nieuwe. Ik heb een nieuwe. Ik heb een nieuwe. Ik heb een nieuwe. Ik heb een nieuwe. Ik heb een nieuwe. Ik heb een nieuwe. Ik heb een nieuwe. Ik heb een nieuwe. Ik heb een nieuwe. Ik heb een nieuwe. Ik heb een nieuwe. Ik heb een nieuwe. Ik heb een nieuwe. Ik heb een nieuwe.